nu disaster fars. Dorum zei, ik word er weich met stachelen en tienen, en word een wand opstalen, en ze wordt niet, er een stichtsvinger. Mij is zo dat es God die manchmal schwere tijden schickt en een land, dat weer God die volken hungersnoten naar Israel schickt, wanneer ze aangehoorzaam waren. Hij proeft aan te reden en je recht, wanneer ze anders niet hartje worden. Ik zie mij zeggen dat de meeste mensen van een nation er problemen komen daarvan dat die mensen en een nationen, en bijzonder de leiden en een nation, niet God aanerkennen. O, daar worden nu ook veel mensen door jij in strijden dat God daar niets met te doen heeft. Vriend, doet God zijn handelen met Israël studeren, en dan denk je tot no. Zevende vers. En ze zal er een leeftolje no vallen, op een woord die niet no komen, en ze wordt nog den zeker, op ze woord die niet vingen, dan wordt ze zeggen, ik word teruggegaan naar mijn eerste man, dan dat weer dan beter met mij als het nu is. Anders gezegd, dat komt een dag, wanneer dit merken hoererie drift, dat het haar niet meer zo smak laat als het verheer deed. Ze is niet zo stroom. En dan wordt ze en dat de mannen haar niet meer willen hebben. Dat is correct wat met de Israël nation passiert. De mensen zeiden, we worden terug nog aan Scott gaan. Achter en neende vars. Dan ze wist niet dat ik haar korn geef, en wien en eil, en vermeerd zelf en geld dat ze reed moeken voor den baal. Daarom wou ik terugkomen en nemen mijn korn weg en zijn tijd, en mijn wien en zijn tijd. En ik wou mijn wal en vloos terugnemen, dat ze brugt er nog het tot de dijken. God zegt, hij wordt Israël rechten. Mij is zo dat dit kon ook aangewend worden voor veel nationen in deze tijd. Dat is gezegd worden dat de twee weltkriegs hadden kunnen afgewerkt worden, wanneer wie niet weer zo schraal gesteld en hoognesig geweest als een nation in Amerika. En dat neem je kon ook gezegd worden van andere nationen. Zo volken zijn de leider zo stolt en puchrig dat ze denken, ze hebben al de antwoorden tot een probleem die opkomt. Wat mij zo schoot is, is dat durch de duizenden jaren dat de mensen in deze wereld zijn geweest, dat we niet van anderen ihre Fehler leer aannemen. Veel nationen nu erlauben dingen en ihre nationen die schändlich zijn, zoals mons en jongens schenden. God heeft dat klaar gemaakt dat hij zo'n rechte wordt. Aber nee, dat wordt gezegd dat wie mensen gewisse rechten hebben kennen en die zullen ons niet weggenomen. En zoveel macht als daar verjaard. Nou ja, aber die rechten en afkorte vinger en weich wie ze zo'n vrijgonen laten ohne dat die gestroofd wordt. En dan met de tijd klopt dat alles taub. En dan wordt je schlemd. O, dat wie mochten acht geven op God en zijn woord. En dat te hart nemen, wenst wie Christen. Dat wordt al zeer veel helpen van wie Christen. Dat te hart worden nemen, wils of wie dat leven of niet. Wie zijn dat zalt in deze wereld, vriend, en dat licht. Aber wanneer dat licht te diesternis verwandeld is. O, hoe diester dat dan is. Tiende betreft tiende vars. En nu wou ik er een schand opdijken, zodat er een verleefste dat zijne kennen, en tjene wordt er uit mijn hand raden. Ik wou dat te zien dat er een last verschwingen wordt, en er een vastdag, er niemand, en er een zabete, en al er een ernsthafte vaste. En ik wou er een wien ranken en donnenbeem vernichten, van wanneer ze zei, dit zijn voor mijn loon, dat mijn verleefste mij gegeeft ha. En ik word de en wold maken, en de tieren van vlek worden de afvreten. En ik word op haar de balim dog bezieken, als ze weid ook tot den brand, en ze zich met ere oering en ere dieren steinen stroom moek, en ze ere verleefste nooienk, en mij vergoot, zegt de Heer God. Mij is er dat een van de raadsten oisten zijn, dat een mens aangonen kan, es van dem Herrgott te verjeten. 14. en 15. vers. Daarom checkt, ik wou er weichlokken en haar naar de wildnis brengen en door en troost toe er hoort reden.
en ek woor ar door ere wiengordes jewe en den achor tol os ne der verhoopning, en zij zal door zingen zoals in de dag van ere jugend, zoals in den dag als zij uit Egypte uitkeim. Want behoule hast de achor tol, weer de tol woer de Israelite trig, jegen de stad ei verloren, als de achan gezindigd houd, als zij in dat land en dan kemen. Nodem dat ze Jericho vernicht hadden. Ze moesten de zin nog zeker en rechten. Nu zegt God dat in die stad waar hij aan rechten deed, wordt hij aan zegenen. God zegt hij wordt aan terugbrengen en naar der verhoopning geven. En dan reed hij ook daarvan dat ze zingen wordt. Wanneer een door in de amjegen van woont hij hier reed, ramwankt, dan is dat nu niet zo. Israel is nu in ihr land, aber nee, ze hebben dat eindelijk niet. Dit poort krijgt hier, is dicht bij Shechem. Dat is waar Jozef begroofd wordt, en dat Ephraim land. God zegt, dat die tijd komen wordt, wanneer hij aan door zegenen wordt, aber dat is nu niet te zijn. Die profetie is nog niet erveld worden. Die tijd wordt komen, wanneer God aan door en die stad ook zegenen wordt. Zast in de vars. En dat wordt aan den dag passeren, zegt de Heer God, dat du mi ishi nana zost, en du wost mi nicht meer, Bali nana. Dit is zeer interessant, wils dit is, vol mening. Na andere evenzatung zegt, en dat wordt passeren aan den dag, zegt de Heer God, dat du mijn bevrieder man wost nana. Dat woord ishi, meint ne früh befrieder Mann. Gott sagt, dass der Tag kommen wird, wann Israel wird zurückkommen nach Gott. Und dort wird so sein, als ein befrieder Zustand. Und wurde dem Herr Gott befrieder Mann nana. Will wir das ein Bild bechecken von dem Moment? Von was redet er hier? Dit redet von Sohn, dort ein sehr dichtet Verkehr ist. Sohn, dort sehr persönlich ist. Zo'n dat op een diepe leef je boet is. Dat wordt dat diepste verwantschaft tussen een man en zijn vrouw is. Want ze zeggen kan, dit is mijn bevriede man. En hij kan dan ook zeggen, dit is mijn bevriede vrouw. Mij is zo dat een van de schönste dingen, die kunnen gezegd worden, zijn in de Bijbel te vinden, door in de Salomo zijn leidboek. Ik zie mijn leeste ziend en hij is meent. Predje McGee vertelt dat hij had een avond een beet op tv gecheckt en daar weer een zeer schmakke strome vroeger was. Die bevriet weer met een zeer aantrekkende man. Maar andere dingen had weer die vroeger gevraagd of er niet angst weer dat een andere vrouw met eenmaal wordt haar man wegstelen van haar. Zij had gezegd dat nee, wils ik geef aan alles wat hij wil, en daar is China die aan mij geven kan, als ik aan geven kan. Jo, ik zie mijn leidste ziend, en hij is meent. Wanneer zo'n toestand is in een bevriedigd leven, dan kan dat een vrouw het heim zijn. Daar zijn je nu in veel steden verzamelingen, waar ze dan aan je rechten doen, dat man en vrouw, zullen toop vrouw zijn en wo ze toop vrouw kennen zijn. Aber daar moet leef zijn en wanneer niet leef is, dan is er niets. Wanneer waar er leef is, dan ha ze alles. Dan kunnen geldproblemen geleest worden, wo met zingen moet gehandeld worden en zo wieder. Aber wanneer niet leef is, dan jeet er niets uit te arbeiden. Die worden zich dan bloos egel, zanken. Vriend, dat is ook zeer schijn, wanneer we een goede verwantschaft hebben met God. Du kannst nu dem Herr gonen en to am zeggen, ik ha die leef, ik je hier die aan, en du bist mijn heiland en mijn God. En we zullen dat voorken donen. Jo, dit is een wonderbare boek, dat je hebt ons veel goede leer. Ishi, mijn bevriede man. Bali meent mijn Herr oder mijn Meester. Jezus zei, er worden veel zinnen die aan jan dag worden te aan zeggen, Herr, Herr. Aber hij wordt te aan zeggen dan, dat hij aan die gechant heeft. O vriend,
Kennst du wirklich dem Herr? Da kommt schließlich rauf, bet wat Jesus Peter frucht ob ihm, sei, Simon, Jonas, sehen, hast du mi leif? Du kannst am nicht leif ha, wann du am nicht angenommen hast. Dort mat erst seine. Und wann du am angenommen hast, dann sagt Jesus zu dir und zu mi, hast du mi leif? Dann hol mi ne Gebote. Oh, ich will so jeren am Leif ha, aber ich kann dort nicht sagen, wann ich nicht weit, was er gesagt hat. Les Gott sein Wort, Freund. Gottes Segen, meine Freund.

Als ze daar aankomen, zagen ze de vele jongens tuba. Oma, wonen ze zich hier alle? Ja, ze de oma. Hier zijn meerdere grote families. Zijn ook vele tienen in die Ella. Ik denk, u wordt je pienisch vriend van je. Dat vrij doeft. Maar hij wist niet waar hij zich meteen zal tanden leren. We zullen hij de plus steunen. Oma, we zitten ze, die zijn dol op einander. We zitten ze, die hebben trash. De oma lacht en zegt, die spelen ze. Dit zijn alles vriendelijke tienen. Ik tanden, die zijn bij ons uit de gemeente. Die kunnen ook alle te tienen stond. Dit zijn ganz vriendelijke tienen. Die spelen door eens wat willet. Zo ging ze bij oma Nana, ooit de tip en pakte doof zijn tas uit. En dan vroeg ze als doof nog een beetje uit kunnen wil. Doof ging bij de goos, stelde zich bij een tuin aan en zei waar de jongens op de goos speelden. Hij truut zich dan eens aan te reden en wilde ook zo hieren. Daar komen de jongens al nodig. De oina vindt een beetje een broer weer. De wil doof vervieren. Hij nam een sneppel en die wat met hem op een tuin nabba. Daar steekt ze tuin, wint de doof bezit weer. Maar daar broek de tuin twee. Schwind rande de jongtes nu naar huis. En doof prelde hen eraan. Dit wordt uit alles mijn oma zeien. Je wordt nog wat erleven, jongens. Dat zei het toen. Hij kwam Nana en vertelde zijn oma dat de jongens doorwerden en dat hij er toen ook hadden tweeën broken. De oma lachte en zei dus, dat is maar schoon. De toen, dat is weer zo schrijdelijk mars al en dat we al meest tupje broken en als we eenmaal te veel dem om te schmieden en dom om freshen te zaten. Der hat sowieso über den nächsten Winter auch nicht aus der Höhle. Na, ungelegt, umgeschmierte Essen, braucht wohl mal bloß einen frischen Handstaller.

ma an wotsnu ma din tún. Am din tún mwag di tóine zaria. Och dot wot jose selst alles mwaka. Dot wotsnu al zonia. Du haf mi noch nie an stische lote. En och dit problem wot he mi halpe te droga. En da kom dat ook, dat om nächsten dag, tidig samarens, dat jongetje wint om tuin tweeën broken had, met zijn papa voor de stond. En de papa, die zegt, wat hebben ze hier? Ons jong heeft hier om tuin tweeën broken, den wel we junt, over aanbedingt rementeren. De emma lacht en zegt, du is nog te rementeren, de tuin is zo oud. En dat haalt het al zo slecht, daar kon man al nog maar rementeren. Na dan wel het junt wat omboide, zegt het papa. Wanneer je dat haalt teupe, dan wil het junt niet een tuin. Oba, we jieren door de emma dat. Dat haalt teupe, dat zag er niet schwierig, aber dem tuin opbuien, dat wist ze krijgt niet wat ze dat troffen zal. En nu komt des man en wil er dat helpen te buien. Duft haar zich dit alles van henje aan uit de deur en zegt, Oma, uit zoi dat, Jezus helpt werkelijk. Die heeft die ook geholpen bij die probleem.

nu weer de veren al meest uit. Doeft het je vele jonge zaneliet en darp en ook meteen vele schoone stunden tup verbracht. Wat dient aan de dag schoon met 10 jaar tup spelen en meteen tup vertalen met de jongens tup tube, dat wil schoon, dat wil lastig. Als je in je huis komt, in de stad, als de veren uit weer, vertaalt Doeft zijn elre van Jezus. En hij vertaalt wie dat weer, wenn man Jezus hem horten had. En dat man alle problemen, wat man dan had, dem kon brengen. En Jezus helpt dan. De mama zegt, die helpt ook bij de geraadste zorgen. Zo kon hij zijn elre veel leven, dat ze kunnen met al haar schlaag kunnen en aan Jezus komen. En zo komt dat ook Doeft zijn elre nog gewoon niet zo lange tijd Jezus tjane leden. En dat is het zin ook te geloven.